Wednesday. You're very fucking much. Nog een stuk. Ja, we hebben nog eens iets geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, meer een nou energieus knippen. Ja, meer. Ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!